Radio Show. De beste dance tracks in de mix. Met straks Alok en James Herb. We hebben Nicky Romero, Never Alone. En ook Jay Hardway. En een remake van Jennifer Lopez.

0: ene plaat naar de andere. Dit is er eentje welke jij maakte met James Hur en Superfly. Why I Love You So. Zometeen de recentste hittrack van Nicky Romero. Hij maakte dit samen met Monocule en Fairly Never Alone. Maar eerst Alexander Komarov. Dit is Deep Space.
1: Oh, wat een nacht! Sport FM continu op volle hitkracht.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht. Sport FM Continu.
1: Oh, wat een nacht.
2: Alleen voor de nacht.
1: Sport FM Continu.

Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht. Sport FM Continu. Sport FM Continu op volle hitkracht. De Mega 40 Replay. Replay. Dit is van 12 tot 2 de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij Sport FM Continu. Dit is de Mega 40.

0: is de enige echte hitlijst bij Sport FM Continu. Dit is de Mega 40.
1: Vrijdagmiddag, het is 12 uur gepasseerd. Het is vrijdag 18 september 2026. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van de Mega 40. Je hoorde vast onze nieuwe alarmschijf van deze week. Timmy Trumpet en Alle Farben, tezamen met Alex en Chase the Feeling. Op weg naar misschien wel een groot hit in onze Mega 40. Staan Shakira en Burna Boy nog steeds op nummer 1, dat weten we straks. Dan zou het al voor een negende week op rij zijn. Het is trouwens aflevering 23 in onze allereerste jaargang van deze Mega 40. Sinds we er dit jaar mee begonnen zijn. En zoals elke week trouw op nummer 40, beginnen wij ook deze week deze lijst. Ze zakken er 4 van 36 naar 19 weken. Het is een gewezen alarmschijf. Hier is Reggie en Linda. Tezamen zijn zij nog steeds Milk Inc. Hier is Madison.

Theater 2 verhuist van 39 naar 37. Tweede week voor Alex Warren. Zijn nieuwe single heet Emerald Eyes. En deze doet er nog één bij op 36. Derde week voor Sienna Spyro. Hier is ze met Great Expectation.

winst deze week op nummer 34. 8 weken voor Teddy Swims. Ze staat op 34 met Break Up in Reverse. En deze doet er 2 bij van 33 naar 31. Tweede week voor Freya Sky. Hier is ze met Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

16 weken vragen ze het al om ons het een keertje te herhalen. Van 39 naar 30 teruggestegen. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je met Repeated. En 5 wins voor Temper City. Hun nieuwe single Self-Aware staat deze week op nummer 29.

nummer 28. Dit is de Miley Cyrus Bass Persuaders. Wie weet wordt dit wel een grote hit in de komende weken in onze hitlijst. Dit is hem al, een grote hit. Justin en Sam Harper, ze doen het deze week 3 bij van 30 naar 27. 5 weken voor Just a Little.

Op nummer 26 staan ze, Jugel en Ultra Naté. Ze doen het deze week 1 bij van 27 gestegen. 9 weken al, een Moving to the Sun. En ook 1 winst voor Bazaar 7 Faisal. Ze gaan van 26 naar 25. 6 weken staan ze ondertussen al genoteerd in onze Mega 40 met Ooit komt er een dag.

24 in onze lijst, gestegen van 25. Crisscross Amsterdam, Louisa Sons en Willie William hoorde je met My Oh My in hun 7e week. En deze week nummer 1 van 3 weken zakt er deze week 3 van 20 naar nummer 23. 20 weken schreven wij al mee met Justin De Wild. Hier is hij met Cheerio.

Zeven van die platen die er ondertussen ook alweer 23 weken ingenoteerd staat in onze hitlijst. Maxime en Babette hoorde je met Hoe dan ook. Zakt er deze week 5 van 17. En ook verlies voor Rutger van Barneveld, want hij tuimelt er 7 achteruit van 14 naar 21. 13 weken vraagt hij zich nog steeds af, waar zijn die zwoele zomernachten naartoe?

Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht. Sport FM continu. Sport FM continu op volle hitkracht. De Mega 40 Replay.

Ze zijn terug in stijgende lijn in onze Mega 40. Vorige week gezakt naar 22. Deze week terug doorgestegen naar nummer 19. 19 weken voor Baby Rexha en Faithless. Die hoorden ze met New Religion. En deze, die gaat er ook in vooruit van 18 naar nummer 17. Topic en Becky G's in dit. 11 weken draaien ze al mee in onze lijst met Sorry Papi. Sorry.

Deze week doen ze terug 8 plaatsen bij van 23 naar nummer 15. Gewezen armschijf van DJ-licious en Milo Forever Young staat al 19 weken in de lijst. En ook deze doet er terug 5 bij. Vorige week nog gezakt naar 19. Nu terug op nummer 14. 23 weken voor Jelly Roll. En het hele leuke I'm Good.

0: washbaan, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: De Mega 40.

Langley. Ze gaat van 15 naar 13 en in de vierde week twee plaatsen in de goede richting met Choosing Texas. En zij tuimelen uit onze top 10 van 4 naar nummer 12. 11 weken voor Jonas Blue en Malef. Hier zijn ze met Edge of Desire.

Zij zakt deze week uit onze top 10 van 7 naar nummer 11. 13 weken voor Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En deze komt binnen in onze top 10 van 11 naar 10. 5 weken voor Cat's Eye, hier is ze met Animal.

0: Zeebellen 089 32 0050.
1: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
2: De Mega 40 Replay.
1: Dit is van 12 tot 2 de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij Sport FM continu.

van 10 naar nummer 9. 11 weken voor Bruno Mars met On My Soul. En Adam Blommer en Zoe Levi doen er deze week terug 1 bij. Van 9 naar nummer 8. 17 weken ondertussen alweer voor Tranen van Goud.

van 12 naar nummer 7 in haar zevende week. Stella Left, die hoorde je met Boston. En ook Teddy Swims doet er deze week terug twee plaatsen bij. Van 8 naar 6. 22 weken voor deze gewezen armschijf. Mr. Know-It-All.

bleef deze week 5. Je hoorde Meteor in zijn 15e week met nooduitgang. En Cameron Whitcomb zakt erin van 3 naar nummer 4. 18 weken alweer voor Kingdom of Fear.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your events, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkhold genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkhold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkhold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.

Gezakt van 2 naar nummer 3. Another Run 54 Ultra. 19 weken al vragen ze aan ons. Talk to you. En deze zakt van 1 naar nummer 2. Na 8 weken nummer 1 is het dan toch eindelijk afgelopen voor Shakira en Burna Boy. 17 weken staan ze al in onze lijst met Die Die.

Tijd voor een overzicht. Op 10 vonden we Cat Size. Ik op de top 10 binnengewandeld met Animal. Van 10 naar 9 gaat Bruno Mars met On My Soul. En Adam Lommert en Zoe Levi stijgen van 9 naar nummer 8 met Tranen van Goud. Van 12 naar 7 Stella Lefty met Boston. En van 8 naar nummer 6 ging Teddy Swims met Mr. Know-It-All. 5 bleef deze week 5 de enige zittenblijver in onze top 10. Meteor met nooduitgang. En Cameron Whitcomb zakte van 3 naar nummer 4 na 18 weken Kingdom of Fear. Van 2 naar 3 gaat Another N54 Ultra met Talk to You. En zo net nog gehoord op nummer 2 gezakt van nummer 1. Na 8 weken onafgebroken op nummer 1 te hebben gestaan. Shakira en Burna Boy hoorde je met Die Die. Dat wil zeggen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En die hebben er 10 weken over gedaan om op die nummer 1 positie te komen. De opvolger voor Homewrecker, wat ook een nummer 1 was in onze Mega 40. Summer is dit, maar my body isn't ready. Maak er vast een heel fijn en gezellige vrijdagmiddag, man. Wij zijn er weer aanstaande vrijdag voor een nieuwe Mega 40 om iets over 12 uur. Fijn weekend, de groetjes en bye bye.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts één leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. Oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: Kleurs Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleurs Hubel dus.
2: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
3: Sport FM Continu. Op vrijdag.
0: Zuidoost-Limburg. Goedemorgen.
4: Dit is
0: Sport FM Continu.

0: Adieus. Geweldig, dat hè. Heerlijk duo uit de jaren 70. Dat was een hoogtij, vooral in 73. Nou, toen kwamen er niks, hoor. Broer en zus, Richard en Karen, Carpenter. Op een plaats de veel te jong overleden Karen Carpenter. Ze overleden aan anorexia, verschrikkelijk ziek. Van alles wat lekker is, juist is het middel van Roadshow. Zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de straatjes.
1: Beetje wiggy af en toe? Beetje wiggy?
2: Hey man, rasta jongen, weet je wel.
0: Oké, okay. Third World komt terug uit 1980. Hier zijn de heren met Try Your Love.

0: Twaalf af. Third World in de show.
1: Een fijne van achter de keuken gedaan.
0: Even aan mijn moeder vragen, dat was het eerste. Nou goed, dan kwamen we nog een paar vervolgen hier zo hoor. Ze bestonden maar 3 jaar. Het zijn de jongens van Bloem met als zanger Joost Timbert het Gooi.
1: Dit is de Bloem Show.

even leek het wel alsof we het lekker aan het rommelen waren op het Gooise matras. Doing, doing. Vind je dat lekker, hè? Arnold, natuurlijk. Buurjongetje van Arnold geweest, Joost Tim. Ja, natuurlijk, familie, ja, zoon van Mies Bouwman. Ach, dat vindt ook een ieder natuurlijk. En van papa Leen Tim, bekende regisseur geweest. Regisseur geweest in het verleden. En de Fortunes. Zij kwamen langs met Here Comes That Rainy Day. Feeling again and again and again and again. Fijn dat je erbij bent. AM, FM, middengolf, kortegolf, langegolf, magnetron. Overal komen we uit het kastje. Dit is de Middle of the Road Show met Alan Foley.

0: de modulatie weer terug is.
1: Ja, nee.
0: Dan zijn we wat zenders te vinden op daar. Met 010 bijvoorbeeld, hè. Tjonge, jongen. Lekker. 100% luisterrijk. Achter elkaar hoor je Nick Lowe, halve boy en de halve man. Vervolgens Elton John en Kiki die in Don't Go Breaking My Heart. Sluit je ogen. En denk en droom dat je zometeen visite krijgt van Lionel Richie. Zo. Dat is niet gek.

Wonder. Hé, hey, hij was het zelf. Stevie Wonder. En toevallig, heel toevallig, Lionel Richie. Maar het is een beetje duur, Lionel Richie. Dus is 4 dagen duur. Nee, hello. Hoorde je daarvoor in de Binnenloft de Noordshow. Welkom. Vrienden, vriendinnen. Leute van de Hoijten. Dit is de volgende uit verleden tijd. We leven in het verleden dit uur in de Middle of the Roadshow. En Rick James doet het voor jou met Glow.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen. In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt-het-vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. Oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Nobal bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: Kleus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleus Hubel dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
3: Sport FM Continu. Op vrijdag.
4: Ook goedemorgen.
5: Ook goedemorgen. Frisse muziek voor een wakkere ochtend. Elke werkdag van 7 tot 9.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. Oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
3: Ook goedemorgen.
4: Ook goedemorgen. Frisse muziek voor een wakkere ochtend. Elke werkdag van 7 tot 9.

goeiemorgen. Ook goeiemorgen. Frisse muziek voor een wakkere ochtend. Elke werkdag van 7 tot 9.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. De Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soe Haldemir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
3: Goedemorgen.
2: Het komende uur van 9 tot 10 uur gaan we fout en loud.
3: Dit zijn de Fouten 19, Sport FM, Continu.
4: Dit uur met Benny Marshall.

0: De Foute 19. Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.

zijn ze van goud. Oud of zo fout. Van 9 tot 10. De Foute Hits. Dit is de Foute 19.

0: werkdag gaan we nog meer dan voluit de lol. Je hoort ze hier, de Foute 19. Van 9 tot 10 bij Sport FM Continu. Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilzen of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu.

Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be. FM continu. Ook al zijn ze van goud, oud of zo fout. Van 9 tot 10, de foute hits. Dit is de Foute 19.

0: Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van Baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League-competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be. Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Sport FM continue.

0: grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2. In de enige echte nationale hitparade.
1: Hitparade.
0: De Mega 40. Met Robbie van Beverdaal.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: De Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
2: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival Centraal Jaartal uit de jaren 70.

You make me feel mighty real. Van harte welkom. Drie decennia popmuziek in één uur onder de noemer Hit Revival. Ik ben blij dat je weer luistert, hoor. Centraal jaartal 1978, vier weken in Nederland, top 40. En dat resulteerde in een nummer 25 dat hij, ja, maar heeft gehaald. Eigenlijk niet zo erg hoog voor een plaat die bij iedereen wel in het collectieve geheugen is gegrift. Drie decennia popmuziek, zei ik al, met nu deze van...

Daar stok je met Having a Good Time. Dat was even wat op tempo, maar deze plaat die bracht daar helemaal veranderingen natuurlijk in. Van Elton John's Song for Guy. En hoewel het nummer ook tekst op het einde bevat, Life Isn't Everything, kan deze compositie van Elton terecht als een instrumentaal toch wel worden beschouwd. En Guy Burgett, dat was een koerier voor Elton John's platenlabel Rocket Records genaamd. En volgens een recensent, Claude Bernardin, schreef en nam Elton dit stuk op in de middag van zondag 18 augustus 1978. En hij had het gevoel dat het eigenlijk een single was die over de dood ging. Later hoorde hij pas de volgende dag dat Guy diezelfde middag was omgekomen bij een motorongeluk.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare en milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM continue.

Het is al heel lang geleden dat we die nog eens gedraaid hebben. Ja, het is eigenlijk een origineel ergens uit de jaren 60. Ja, ik moet nog eens even opzoeken wie dat destijds allemaal heeft uitgebracht. Want dat weet ik ook eventjes niet meer. In ieder geval, dit was een Belg. Dat op het Belgische label, platenlabel Monopol. DJ Rudy aan The New Hucklebug. Uit ons centraal jaartal 1978. Met daarvoor Project Uno. Ja, je verlangt echt naar zware, hete temperaturen met El Tiburon. En we hadden ook nog Tina Turner. Tante Tina, maar Typical Male. Hier in drie decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. Straks verwelkomen we nog even Phil Collins. En ja, dat is gewoon hoe dat allemaal gaat. Brooks Hornsby and the Range.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
4: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Zuidoost-Limburg, Sport FM, continu.

0: Want jaren geleden dan hebben ze heel veel platen geproduceerd voor andere mensen. Maar af en toe dan maakten ze ook iets voor hun eigen natuurlijk. Balance en Balance, een van toch wel hun toppers. Spaceman uit centraal jaartal 1978. En daarvoor Dance Into the Light van Phil Collins.
1: The hottest hits. Back to back. Turn it up loud and rip off the knob. This is Hit Revival.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: FM continu. Sport FM continu.
0: Bastaard van de week.
2: En daar zijn we nu toe aan Bastaard van deze week 2005.

0: Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. Van 12 tot 2, de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij Sport FM Continu. Dit is de Mega 40. Dit is de nieuwe alarmschijf.

zeven minuten over de tijd zijn van 12 uur. Het is vrijdagmiddag, tijd voor een nieuwe Mega 40 op deze 25 september 2026. Jordan van ons nieuwe alarmschijf van deze week, onze nieuwe tip van de week. Patient Zero, de nieuwste voor Taylor Swift. Op weg naar misschien wel een grote hit in de komende weken in onze Mega 40. Die is weer flink door elkaar geschud. Vorige week hadden we nieuwe nummer 1, Summer stond daar op nummer 1 met My Body Isn't Ready. Staan ze daar straks nog, dat weten we om iets voor 2 uur. Beginnen doen we zoals elke week trouw op nummer 40 met onze rode lantaarn van deze week. Ook een gewezen nummer 1. Ze stonden 1 week lang op nummer 1. 24 weken al draaien ze mee in deze lijst. Dit is die grote hit van Summer, die de zomer veroverde hier in Vlaanderen. Hier zijn ze met Homewrecker.

Judith Not Sign Up For This hoor je van Judith. Het is de eerste nieuwkomer deze week in onze Mega 40. Daarvoor nog Rode Lantaarn. Summer zakte er 7 van 33 in de 24e week met Homewrecker. Onderweg is Steady Swims.

In een tiende week zijn ze wel op de terugweg. Deze week van 26 naar nummer 35. Hugel en Ultranate met Moving to the Sun. Daarvoor ook verlies voor Teddy Swims. Hij zakte van 34 naar nummer 36 in zijn negende week. Break up in reverse. En deze doet het omgekeerde, want die gaat van 36 naar 34. Ze staat er ondertussen 4 weken in genoteerd. De nieuwste Sienna Spyro heet Great Expectations.

Vorige week nummer 30, deze week staat hij op nummer 33. Martin Garrix en Ed Sheeran. En zijn 17e week hoorden ze met Repeated. En daarvoor zat nog Sienna Spyro met Great Expectation. En deze gaat er 5 vooruit. Hier is 32, Alex Warren.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

Geweest in nummer 1 van 1 week. Olivia Dean doet er deze week terug 1 bij van 32 naar nummer 31. So easy to fall in love with you. Daarvoor nog 5 wins voor Alex Warren. De nieuwe single gaat van 37 naar nummer 32. Emerald Eyes staat er ondertussen 3 weken in genoteerd. En ook 1 wins voor deze dame van 31 naar 30 gaat ze. Silent Treatment van Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Onderweg naar onze nummer 1. Deze was nieuw op nummer 28. De nieuwste Niels de Stadsbader. Daarvoor zat nog Freya Skye op nummer 30. Ging er 1 vooruit met Silent Treatment. En deze doet er deze week 2 bij. Ze gaan van 29 naar nummer 27. 3 weken staan ze ondertussen genoteerd in onze Mega 40. Dit zijn geluiden van Temper City en Self-Aware.

Drie weken lang stond je op nummer 1. 21 weken staat hij al genoteerd. Hij zakt er deze week 3 van 23 naar 26. Justin De Wild met Cheerio. En daarvoor zat nog Temper City op 27 met Self-Aware. En dit is de nieuwste Miley Cyrus in onze lijst.

0: Je hoorde Just Stay en Sam Harder met Just a Little gaat deze week vooruit in de lijst van 27 naar nummer 23. Staat er ondertussen 6 weken in genoteerd. Bass Persuaders van Miley Cyrus ging er 3 vooruit van 28 naar nummer 25. En dit is de derde en hoogste nieuwkomer van deze week. Hij komt nu binnen in onze lijst op nummer 22. Jamie Miller met Baby Doll.
1: Nieuw in de Mega 40.

Vier doen er deze week bij van 25 naar 21. Zeven weken voor Bazaar 7 Faisal. Ooit komt er een dag. Het staat op 21, daarvoor op 22. Derde nieuwkomer van deze week. Jamie Miller met Baby Doll. En deze zakt van 16 naar nummer 20 na 9 weken. Hier is Bas Serra, All Because of You. Morning light.

0: Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Dongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Having a good time. Sport FM continu vrijdag.
3: Dit is van 12 tot 2 de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij Sport FM continu. Dit is de Mega 40.
5: Robbie van Beverdaal.
3: Nummer 19.

11 weken staan ze ondertussen genoteerd in onze Mega 40. Ze gaan er deze week in vrijheid van 20 naar nummer 19. Kygo en Max McNowen hoorde je met Take Me Back. Daarbij werd het 6,5 minuten over het ijs van 1 uur op deze zonnige vrijdagmiddag. Het is 25 september 2026. Deze is deze week een zittenblijver op nummer 18. 22 weken staan ze genoteerd. Geweest nummer 1 van De Bausa en Magnetic.

vorige week 19, deze week terug bij het plaatsen in de goede richting naar nummer 17. 21 weken voor Baby Rexha en Faithless met New Religion. En daarvoor zat nog de Bouwstaar blijven staan op nummer 18 met Magnetic na 22 weken. En dit is nummer 16, Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkhold genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkhold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkhold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Van 12 tot 2, de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij SportFM Continu. Dit is de Mega 40.
3: Robbie van Beverdaal.

You and me, Forever Young. Wat een leuk vooruitzicht. Ze blijven deze week staan op nummer 15 na 20 weken. DJ Lushes en Milo. Just remember, we're forever young. Het helpt alleen maar een beetje, zeker. Daarvoor gestegen van 17 naar 16. Topic en Becky G. 12 weken voor Sorry Papi. En deze blijft staan op 14. Met dit zonnetje dat binnenschijnt in onze studio, dan zijn we helemaal goed. Net zoals Jelly Roll op nummer 14.

Deze week één plaats gezakt van 12 naar nummer 13. 12 weken voor Jonas Blue en Malafordia. Edge of Desire. Daarvoor zat nog Jelly Roll op 14. Blijven zitten na 24 weken. Nog steeds I'm Good. En deze zakt van 11 naar 12. I Knew It, I Knew You. Hier is Taylor Swift.

0: Deze week tuimelen ze vannacht naar nummer 11 uit onze top 10. Aaron Blommard en Zoë Levi. 15 weken staan ze genoteerd met Tranen van Goud. En daarvoor ook één verlies voor Taylor Swift. Van 11 naar 12 ging zij in haar 14e week. I knew it, I knew you. En hij zakt van 5 naar nummer 10. Hij neemt zo stiltjes aan de nooduitgang uit onze top 10. 16 weken voor Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
4: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

Blind gaat deze week van 10 naar nummer 9 na 6 weken. Cat's Eye met Animal, daarvoor een 5 verlies voor Meteor. Hij tuimelde van 5 naar nummer 10 in zijn 16e week met nooduitgang. En deze komt de top 10 binnengewandeld. Vorige week nog nummer 13, deze week nummer 8. 5 weken staat ze ingenoteerd. Deze country zangeres, Ella Langley. Hier is ze met Choosing Texas. Just when

Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.

is van 12 tot 2 de nationale vrijdagnamiddag gebeurtenis. De enige echte hitlijst bij Sport FM continu. Dit is de Mega 40.

23 weken staat hij al genoteerd in onze Mega 40. Terry Swims blijft deze week staan op nummer 6 met Mr. Know-it-all was een gewezen alarmschijf hier bij SportFM. Daarvoor nog stegen van 7, van 9 naar nummer 7. Bruno Mars in zijn 12e week On My Soul. En deze die zakt dan weer 2 plaatsen. Ze gaan van 3 naar nummer 5. Ondertussen alweer 20 weken genoteerd in onze Mega 40. Another 54 Elvras in dit. Op nummer 5, Talk to You.

19 weken draait je al mee in onze Mega 40. Cameron Whitcomb blijft deze week staan op nummer 4 met Kingdom of Fear. Daarvoor nog gezakt van 3 naar 5. Another 54 Ultra na 20 weken Talk to You. En deze dame is op weg naar misschien wel een nieuwe nummer 1 in de komende weken. Want ze stijgt deze week van 7 naar nummer 3. 8 weken staat ze genoteerd. Hier is Stella Lefty met Boston.

0: Tijd voor een overzicht. Op 10 vonden we Meteor met Nooduitgang. 9 was voor Cat's Eye met Animal. En op 8 gestegen van 13, Ella Langley met Choosing Texas. Bruno Mars stond op 7 met On My Soul. En Teddy Swims bleef staan op 6 met Mr. Know-It-All. Another N54 Ultra zakken naar nummer 5 met Talk To You. En Cameron Whitcomb bleef staan op 4 met Kingdom of Fear. Gestegen van 7 naar 3, Stella Lefty met Boston. En net gehoord nog op nummer 2, de nummer 1 van 8 weken lang. Shakira en Burna Boy met Die Die zakte vorige week van 1 naar nummer 2. Dat wil zeggen dat zij voor een tweede week op nummer 1 staan. My Body Isn't Ready van Somber. Die staat er ondertussen 11 weken in genoteerd. Maak er was een fijne en gezellige en zonnige vrijdagmiddag van. Wij zijn er weer aanstaande vrijdag voor een nieuwe Mega 40 om iets over 12 uur. Fijn weekend en graag tot volgende week. De groetjes en bye bye.
1: Nummer 1.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Benzine en diesel tanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
2: Cluis Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Cluis Hubel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM Continu.
5: Elke werkdag tussen 2 en 4. The Greatest Hits. Klassiekers uit de jaren 70 en 80. Kleppers uit de jaren 90 en zero's. De wildste muzikale rit van de middag. The Greatest Hits. Op Sport FM Continu. Met DJ Luc.

0: Vrije Tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Sport FM continu.
2: The greatest hits. De grootste hits aller tijden. Met DJ Luc. De muziek zegt alles.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven. Zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzwellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Sport FM. Continu.
3: The greatest hits. Met DJ Luc. De muziek zegt alles.

0: Sport FM continu. Jouw grootste voor het Zuidoosten.
1: The greatest hits met DJ Luc op Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Benzine- en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

hits. The greatest hits. Alleen maar het allerbeste uit meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. DJ Luc neemt je mee op de wildste trip van je dag. Dit zijn The Greatest Hits.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkold genieten van diverse bieren van de top. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM Continu.
3: The greatest hits met DJ Luc op Sport FM Continu. Let's go.

0: origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilzen, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siegen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: FM. Continue.
2: Classics uit de 70s en 80s. Kleppers uit de 90s en zeros. The greatest hits met DJ.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan 500 euro per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n 350 euro. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een 60 euro per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar 2 miljard euro. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM. Continu. Op vrijdag.
3: Iedere werkdag van 4 tot 6 hoor je hier de hits non-stop in de avondspits.

0: Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Dit is Sport FM Continu.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzwellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoesselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: De grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2 in de enige echte nationale hitparade. De Mega 40 met Robbie van Beverdaal. Nummer 1.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM Continu.
3: In de avondspits hoor je hier elke dag de beste hits. De beste hits.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM continu.

0: een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver, kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: In de avondspits hoor je hier elke dag de beste hits. De beste hits.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Zuidoost-Limburg, goedemiddag. Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarin hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. De beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil kom afmaken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronse heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat wet wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 kan personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers op 3 keer per jaar een dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Dus N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras voor toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. De man is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM. Slam
5: Jam. DJ Christophe draait iedere werkdag bij Sport FM Continu.

Een heel goede avond en welkom hier bij Sport FM Continue. We staan weer voor een nieuw en fris weekend. Ook weer een nieuwe Slam Jam tussen 6 en 8, de vrijdagseditie. Het is een meer uptempo editie. Vanaf ons met muziek van Criss Cross Amsterdam en My Oh My. En oh, wat een prachtig weer is het daar buiten. En mijn vrouwelijke sidekick die is ook hier. Goedenavond. Ze is nog redelijk stil. Maar ze is nog aan het beginnen, die voetjes. Ze gaat me ook helpen de komende 2 uren hier in de Slam Jam. Dit is een keertje muziek uit de 90s.

Die zijn plaats waar het in je staat. Onze sidekick. Ja, jij hebt al onvoortreffelijk gedaan. Alle beginnen is moeilijk, hè? Dus het is vrij stil, hè? Maar ze zal nog wel loskomen. We gaan nog terugkeren naar het Songfestival van 2023. Afgelopen week werd ook bekend dat België volgend jaar mee gaat doen aan het Songfestival. Ik denk nu wel, ja, met heel dat politiek gedoe, dat ja, voor die zanger wat voor België of voor Vlaanderen gaat gaan, dat wel een vergiftig geschenk gaat zijn. Dit is Sausgeertje, Gustave en Because of You.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbaan, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Slam Jam, de ene hit na.

Nederlandstalig werk op deze vrijdagavond van Fleming en Meteor tezamen niet nodig. En met deze leuke nazomertemperaturen, ja, dan hoort er ook zo'n beetje een zomerse vibe bij. Dat proberen we ook te doen in de komende twee uren. Dan gaan we terug blikken naar de jaren 80 met deze nou eens een keertje van UB40 tezamen met Chrissy Hynde. Hier komen ze met I Got You Babe.

En als een keertje op deze vrijdagavond, als een keertje de Colors hier bij Sportfm Continu. En Newman. 6 minuutjes voor 6:30 geworden. Straks krijg je de muziek onder andere van Doja Cat en Woman. En je weet het, de vrijdagseditie zit wat meer pit in. En dat gaan we volhouden tot 8:00 toch vanavond. Nu komt eraan muziek van Calvin Harris samen met Rack and Bone Man. En Giants. Ik ga aan mijn assistent vragen, je mag de plaat nu instarten.

0: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzallen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Dit is Slam Jam
3: met DJ Christophe.

kunnen rollen. 2 minuutjes over 6:30 geworden hier op de vrijdagseditie van de Slam Jam. Straks keer terug naar de 90s. Dus een keertje met Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Maar hier is nu muziek van Babes on the Run. Hier komen ze met Power.

We keerden helemaal terug naar de jaren 80 eens een keertje met Sophia George en Girly Girl. En straks is ook weer tijd voor de hitmix tussen 8 en 10. Onder andere komt er nog Club X en de Sport FM Dance Night van middernacht tot morgen vroeg 6 uur. En er komt ook een nieuwe DJ aan bod tussen 3 en 4 met een leuke retro set deze nacht. Dus ik zou zeggen, DJ Wesley, geef al je beats maar en dat gaan wij nu ook doen. En ik ga mijn assistent vragen, wil je de volgende plaat starten en jingle? Slam Jam.

Ja, waar zo'n zomerhitje uit vervlogen tijden, Pitbull, I Want You, Want Me. Neemtjes voor 7 geworden. Straks hebben we nog Bieber Rexha te samen met Playlist en New Religion. Een single die nog heel goed meedraait in onze Mega 40. Die je iedere vrijdag hoort tussen 12 en 2 met Robbie van Beverdalen. Ook in Oh Wat een Nacht een replay voorzien. Iedere morgen of iedere nacht tussen 4 en 6 de nacht van donderdag naar vrijdag. Dit is een keertje een one-hit wondertje. Nou is een keertje Christine and the Queens. Hier komen ze met Christine.

0: BB Rexx uit is samen met Faithless. Ja, een plaat die toch wel redelijk lang mee gaat gaan. Ergens begin van de zomer kwamen ze ermee op de proppen. New Religion, en hij draait nu nog altijd mee. Wees je, de 90s die zijn toch wel altijd voor iets goed, hè? Zo dadelijk maken we plaats voor de nieuws en de weer van 7 uur. Daarna deel 2, de vrijdagseditie van de Slam Jam. En muzikaal beginnen met Snow en Inferno. Dat allemaal in deel 2.
1: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Medaar belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Medaar had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
2: Kleus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM Continu.
5: Slam Jam. DJ Christophe draait iedere werkdag bij Sport FM Continu.
6: Warmer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the money.

0: Ook al klassieker kijk dan instellen de 90s uit de Snow and Informer. 6 over 7 geworden, tweede deel van de Slam Jam, de weekendeditie. We gaan een decennium hoger van de 90s naar de jaren 2000. Meteen ook weer Belgisch werk. Denk je ook Eurodance? Ik kom eens een keertje La Luna met Venus.
1: Sport FM continu. Jouw grootste voor het Zuidoosten.
2: Want dat je Venus. Morning so bright.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Slam Jam. More hits. Slam Jam. De ene hit na de andere. Op Sport FM. Continu.

recente muziek van Temper City en Self Aware hier bij Spotify. Continu 18 minuutjes over 7 geworden. Dit is muziek van Anton en de enige.

We pikken nog een hitje mee uit, ja, precies nog de jaren 80. 1989 kwamen ze met deze single De Proppen, Inner City en Good Life hier bij SportFM Continu. Straks gaan we eens een keertje een single die je niet veel meer hoort, maar hij komt hier straks nog wel eens een keertje weer voorbij in de Slam Jam Cochine met Hide You. Maar hier is nu Ultimate Chaos, nog eens een keertje met Casanova.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Slam Jam. Slam Jam. Op Sport FM. Continu.

Een single die je niet rap maar terug hoort, maar je hoort hem in een vaak zegt in de Slam Jam Koshin en Hide You. Straks hebben we ook nog de recente single van Hugo met 7 voor 9. Tegenwoordig een nieuwe Mami. Daar is straks een keertje Moving to the Sun. Maar eerst een keertje dit hier. The Weeknd en Save Your Tears.

actueel muziek naar ze gekregen van Hugo en Moving to the Sun. Ja, alles werd voor hun. Ja. Begon in de zomer, of beter voor de zomer, met Jamaican Bam Bam. En we gaan meteen een keertje een bezoekje brengen aan de 90s. Met Elsweet, hier komen ze met Shine.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Jam. Bij Sport FM continu.

Ja, het was een one-hit wondertje. Want ze hebben een tiende hit gecoverd van de jaren 80. Nasty Day, nu eens met A Nasty Girl. Ondertussen kwart voor acht voor de laatste 15 minuutjes van de Slam Jam op jouw vrijdagavond. Straks krijg je ook de nieuwste single van Robbie Williams samen met de DJ Miss Monique en Beauty In Us. Maar eerst nu deze keertje Billy Jules en DNI Loving You.

Met die nieuwe sessie in onze kertje van Robin Williams samen met Miss Monique en Beauty in Us. Dan krijg je nog stromen, maar eerst nu nog een keertje de jaren 90. Deze van Will Smith en Wild Wild West.

0: Op een toerbellen gesmet eens een keertje van Stromae en Papo T. Ik zeg een dankjewel aan mijn sidekick om te helpen. Ze is vrij stil, hè? Stille waters hebben diepe gronden, hè? Moet je mee oppassen. Maar kijk, zo dadelijk na achten is het tijd voor de hitmix met DJ Luc. En wij zijn er straks weer voor het volgende. Ik hoop dat je erbij bent vanaf 10 uur. Tot straks.
1: Friday night from 10 till midnight. Club X. The best dance and house from the 90s, millies, zeros, and...

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil kom afmaken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronse heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Vrijdagavond.
5: Good evening.
6: Good evening.
7: Good evening, ladies and gentlemen.
4: Dit is Hitmix van 8 tot 10.
8: Hitmix.
4: Je weekend start op vrijdagavond. DJ Luc trapt je weekend af.
9: Let's listen to the music and have fun.
4: Dit is Hitmix.

0: Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Sport FM, continu.
2: Je weekend start op vrijdagavond. Dit is Hitmix met DJ Luc.

0: voilà, mijn fundament is bijna uitgegraven. Zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzwellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Sport FM. Continu.
3: Hitmix, dat trapt je weekend af. Yeah. DJ Luc draait de grootste hits van deze eeuw.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn, duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashton Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
1: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
2: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
3: Sport FM Continu. Radio op vrijdag.
4: Je weekend start op vrijdagavond. DJ Luc draait de grootste hit van deze eeuw. Elke vrijdagavond van 8 tot 10. Dit is Hitmix.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
3: DJ Christophe op Sport FM Continu.
2: Friday night from 10 till midnight.

Een heel goede avond. Welkom hier weer tussen 10 en middernacht. Het is weer tijd voor een gloednieuwe editie van Club X op jouw vrijdagavond. We begonnen met Jens van Sparks, de remake van Tiësto destijds en Traffic. Helemaal in een nieuw kleedje gestoken. Ondertussen ook 5 over 10 geworden. En voor de mensen die het voetbal moesten volgen, Italië, België 0-1. En wij gaan uiteraard verder met leuke muziek. En dat gaan we doen nu met de nieuwste van Armin van Buuren. Hier komen ze met Take Me Home.

Nog eens een keer uit vervlogen tijden. Svensson en Groene met de Beauty of Science. En daarvoor zat nog eens Marco op wie met Simulated. En de volgende staat hier al te wachten in Club X.

uitgevlogen tijdens een keertje deze van Space Frog en X-Fry hier bij Spotify continu. Voor de mensen die nog eens te volgen, het voetbal tussen Luca Bacchio heeft er zo net 0-2 van gemaakt. Italië-België 0-2. 8 minuutjes voor 10:30 geworden hier in Club X. En het volgende is uiteraard nu bezig, hè. Inderdaad, het weekend, hier kom eens kijken bij Reworkers.

uit de legendaarse discotheek nog eens een keertje uit Karatijden. Nog eens een keertje de Karat track en de message van Zolex hier in Club X. En de volgende plaat, die was afgelopen week hier de alarmschijf bij Sport FM continu. We gaan eens een keertje draaien. Hier komt eens een keertje Timmy Trumpets.

Meteen de nieuwste single van Sam Feld en Need That Love. En de volgende one is een ongedegelijke klassieker die iedereen wel kent. Milk Inc. Samen een stukje met Silver. En je kent hem nog wel eens I Don't Care.

een keertje uit vervlogen tijden. Deze van Flesh and Bones en My Time Has Come. En de wedstrijd tussen Italië en België is ook geëindigd 0-2. Voor de Belgen, de Italianen hier rondom gaan er niet mee kunnen lachen, denk ik. De volgende hit die is ook op en top Belgisch. Hier komt een keertje Henri PFR.

Shoppol, een remake Vampire van 2026 alweer. En we gaan nog eens een keer de sferen opsnuiven destijds van de Boccaccio. En dan komt eens een keertje Timezone.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn, duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
3: Sport FM. Continu.
4: DJ Christophe op Sport FM Continu.
5: Friday night from 10 till midnight.

We zijn begonnen aan deel 2 van Club X, de luxe dance van de jaren 90 tot nu, afgewisseld met alle soorten muziek, eigenlijk alles wat woont. 5 minuutjes over 11, het tweede deel van Club X, nog tot middernacht. Daarna van middernacht tot morgen vroeg 6 uur is er de Sporven Dance Mix. Met onder andere ook nog een nieuwe DJ die aan bod komt tussen 3 en 4 deze nacht. DJ Wesley, zeker en vast de moeite waard, dus blijven luisteren hier naar Sporven FM continu.

Ja, van deze retro classics hoor je straks ook weer tussen middernacht en 6 uur morgen vroeg. Dit is nog eens een keertje actuele muziek van afgelopen zomer. Another 54 Ultra en dan een keertje met Talk to You.

Nog eens een keertje Dave Kane en Imagination. En dit is een keertje nieuwste van Thomas Gray, Heaven.

David Guetta dus samen eens met Major Lazer met die Rock remake van 2026. En de volgende is nog eens een keertje een oude. Hier was je dat hole met Meet Me at the

De Bouwstraat kan misschien zoals de opvolger worden van Lose Myself I Wanna. En natuurlijk in de zomer van dit jaar hadden ze, ja, je mag niet eens een grote hit, Magnetic. We gaan een keertje terug de vervlogen tijden in. Dat gaan we een keertje

Wij gaan met deze de Club X registertjes sluiten. Zodanig hebben we nog het nieuws en weer van 12 uur. Daarna de sport van Dance Night tot morgen vroeg 6 uur liever. Onder andere beginnen we met DJ Jimmy Christophe. En daarop volgt een nieuwe, onze Wesley. Die komt eraan tussen 3 en 4 in de Sportfam Dance Night. Wij groeten elkaar terug hier op een later tijdstip. De Sportfam komt nu goed, wat ervan genoten hebt. Ik zou zeggen, we gaan eruit met een stevig schijfje vanuit vervlogen tijden. Hier komt een keertje Darkman. Maak er een fijne weekend van. En uiteraard tot een volgende hier bij Sportfam Continu.

Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goeienacht. De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besproken

0: besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
3: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf, voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken. Laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Bilze. Surf naar www.asproductions.be.
4: De Sport FM in the Mix Dance Night.
5: SportFM in the Mix Dance Night.
4: Iedere vrijdagnacht van middernacht tot 6 uur.
6: De beste dance, house en retro hits.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Nieuw uur. Goeienacht.
1: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf, voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken. Laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Bilze. Surf naar www.asproductions.be.

0: I don't understand what's going on here. Hang on.
1: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht.
2: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf. Voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken. Laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Wilsen. Surf naar www.asproductions.be.